0: geen auto, maar het zo. Hier een gelukt.
1: I'm going to go to the next one.